kijk, die jongeman ben ik. Ja, ik was de kapitein. Hero. En die grote, dikke, ja,

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht, met minima tussen 17 en 19 graden.
2: En tot zover het nieuws.
3: Blijf als je komt op.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft

0: beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Flevo.

0: FC Go op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht, met minima tussen 17 en 19 graden.
2: En tot zover het nieuws.

Alleen de jongens. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

0: luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezicht veiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.
2: En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

naar huis toe gaan. In een donker café, wie houdt me vast, wie neemt me mee?

0: U luistert naar de Flevozie Omroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa €10. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezicht veiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van dakloos en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de

0: Langs meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Na een raadsvergadering over de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Eerder vond een onaangekondigde demonstratie plaats waarbij honderden mensen aanwezig waren. Een 25-jarige man uit Veenendaal werd aangehouden. Rond 11:15 sloeg de sfeer om en greep de mobiele eenheid in. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een besluit van het Federaal Hof van Beroep teruggedraaid, waardoor de executie van Christa Pike alsnog door kan gaan. Het Federaal Hof had de executie ongeveer een uur voor de geplande uitvoering tegengehouden. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor de moord op Colleen Slammer in 1995. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa €10. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.
2: En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
4: En welkom.
5: Ja, bij ons programmaatje.
4: Mijn naam is Truus.
5: En mijn naam is Jan.
4: En we hebben weer een hopelijk leuk programmaatje samengesteld, denk ik. We gaan eerst een reisje doen.
5: We hebben ons best gedaan in elk geval.
4: Ja, natuurlijk.
5: We beginnen met een reisje.
4: Dit doen we elk jaar.
5: Ja, we beginnen met een reisje.
4: Door Europa.
5: Precies. En dan is het bedoeld dat we daar een zanger of zangeres ontmoeten die in de landstaal zingt.
4: Ja, ja, dat is verplicht.
5: Oh, oké. Okay.
4: Ja, ja. Tegenwoordig zingen ze bijna allemaal Engels. Ja, dat vind ik zo jammer. Ja.
5: Dat is ook een puzzel om ze te vinden, hoor.
4: Ja,
5: moet ik zeggen.
4: Ja.
5: Maar goed, lukt me nog wel. Nou.
4: Hey, en daarna, rond 8:30, hebben we de greep uit de kast.
5: Ja, ik heb een stapel gekregen van je.
4: Ja, je hebt weer een stapeltje.
5: Dan moet ik ze...
4: En dan mag je weer van mij draaien.
5: Die ga ik draaien, dus heb ik geen invloed op deze keer.
4: Nou, dan gaan we naar het tweede uurtje. Dan hebben we eerst het nieuws. Een tweede uurtje beginnen we met een half uurtje duetten. Daar hebben we ook weer een aantal van, hè?
5: Ja, daar heb ik een aantal van, zeker te pakken.
4: Ja, daar hebben we wel genoeg. Dat...
5: Er zijn heel veel die duetten gemaakt hebben.
4: Ja, echt heel veel.
5: Leuk, ja.
4: En dan als laatste de artiest vanavond. En dat is vandaag Harry Belafonte.
5: Oh, prachtig.
4: Daar ga ik wat over vertellen.
5: Dat is een machtige vent.
4: Yep.
5: Ja. Heerlijk. Nou, mooi. Wat een gezellig avondje. We doen ons best.
4: Natuurlijk.
5: We beginnen natuurlijk met... Is de muziek even zachtjes zitten, hè?
4: Ja.
5: We gaan naar Italië. Daar beginnen we vandaag.
4: Ja, en daar is Lucio Dalla.
5: Ja. Die is niet zo jong begonnen.
4: Nee.
5: Eigenlijk zijn zangdebuut was toen was hij 21.
4: Ja, daarom. Het is geen kind.
5: Maar het is wel een duizendpoter, hè?
4: Ja, want hij is zanger. Hij is liedjeschrijver.
5: Ja.
4: Hij is acteur.
5: Ja.
4: Dus,
5: hij speelt klarinet en keyboard. En,
4: bezig bijtje.
5: Ja, precies. En hij is heel geliefd.

0: Precies toch, want als je kijkt even je sound wat hij verkocht heeft, zoals in 1990.
1: Ja.
0: Dan heb je een cd opgenomen.
1: Ja.
0: En 1400.000 van verkocht.
1: 1.400.000.
0: Ja, 1400.000.
1: Ja, dat is hetzelfde. Ja, dat weet ze wel.
0: En dan heb je ook nog een keer in 1996 1300.000. Dus het is wel een prijsmannetje daarvoor. Hè?
1: Ja, nou, hij is ook wel bezig bij je.
0: Ja, zeker.
1: Nou, ik heb ook nog in 1999 een album, Ciao, uit.
0: Ja.
1: En ja, en dan gaat hij op tournee en het is dan overal uitverkocht, alles, de zalen.
0: Ja. Nou, dat is goed teken natuurlijk, ja.
1: En ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag in maart 2003... werd de DVD Retro Perspectiva uitgebracht.
0: Juist, dat is ook Italiaans.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk een videoclip en livebeelden.
0: Ja,
1: en zeldzame televisieopnames.
0: Compensatie van...
1: dus eigenlijk van alles.
0: Ja, dat is leuk. Nou ja, we hebben een leuk liedje. En het liedje heet in het Italiaans...
1: Canzone.
0: En dat betekent liedje.
1: Oh.
0: Ja, dat kan je niet helpen.
1: Nee, dat kan je ook niet helpen.
0: We gaan draaien.
1: Ja, we gaan Lucio het wel horen.

0: Ik vind het een mooi liedje.
1: Nou, ik ook.
0: Een mooi liedje.
1: En hij zingt het ook prachtig.
0: Ja, zeker. Hè?
1: Maar
0: nou
1: goed,
0: ja, de volgende is ook zo'n ster, hoor. Die we gaan naar...
1: Niet, Oostenrijk gaan we.
0: Ja.
1: Dus dat is niet zo ver.
0: Nee, een kleine stap. Nou ja, een kleine stap is op de kaart. Dan een klein
1: ligt eraan waar je bent in Italië.
0: Ja, als je in de laatste onderin bent. En,
1: die hak zit.
0: Is er nog een hele te gaan, ja.
1: Maar goed, in Oostenrijk is Mark Pirscher.
0: Juist.
1: Ja, dat is...
0: En die is geboren in het Zillertal.
1: Ja, in Riet.
0: Ja,
1: in het Zillertal.
0: Daar zijn we wel eens op wintersport geweest.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: ja, ja. En dan rijdt toch een mooi treintje.
1: Ja.
0: Smal spoorbaantje. Ja, eigenlijk. En zomers rijdt er een stoomtreintje. Die hebben ze ook wel lopen.
1: Ja,
0: dat ben ik helemaal gek van. Maar goed, dat heeft niks met die zanger te maken.
1: Nee, natuurlijk. Maar goed. Mark Pirscher, die was al heel jong dat hij de Steirische harmonica bespeelde.
0: Ja, dat is een andere accordeon dan wij kennen.
1: Onze accordeon kan je de gewone kan je heen en weer trekken en dan krijg je hetzelfde toontje.
0: Toontje eruit.
1: En dat is bij die Steirische harmonica niet. Dus dan krijg je toch een ander geluid als je duwt of trekt. En dat geldt voor de bas ook.
0: Nou, dan moet je dus... voor de toetsen moet je trekken.
1: Moet je overal
0: omdenken.
1: En
0: de bas moet je duwen.
1: Nou, dat
0: is voor mij niet weggelegd, hoor. Ik heb überhaupt de accordeon niet. Dat heb ik aan jou overgelaten.
1: Ja.
0: Goed, dan nog meer, hè?
1: Ja, in 1998 heb je een tweede plaats in de ORF-TV Hitparade.
0: Ja, dat is een...
1: Met het nummer Zillertal.
0: Ach, kan niet missen, hè?
1: Nee.
0: Nou, wat ik ook spectaculair vind eigenlijk, dat in 2008 in het tv-programma Dancing Stars met, en dan komt hij met een album uit, en dat is sensationeel. Alan Charles komt er binnen op de derde plaats, en goud en platina in slechts één maand tijd.
1: Zo.
0: Dat is flink verkocht, hoor. Ja,
1: dat
0: zeker.
1: Denk ik ook.
0: Zeker weten. Nou ja, wat hebben we voor hem uitgezocht? Oh ja, dat hebben we ook uitgezocht voor hem. Ken jij onze liedje met de engelbewaarder?
1: Ja.
0: Zingt hij in het Duits?
1: Nou, ik ben benieuwd dan.
0: Nou, even naar luisteren.
1: Ja.

0: Pom, pom.
1: Pom. Nou, hoe vond je? Ik vond het wel grappig.
0: Ja, ik vond het ook wel leuk. Ja. Ik zag hem staan en ik denk nou, dit, onze top is het momenteel Engelbewaarder. Ja. En, nou ja,
1: vindt ik vond het ook
0: wel
1: leuk.
0: Hij rent het wel helemaal.
1: Ja.
0: Zo zie je hoe zijn liedje op de wereld overgaat. Hè?
1: Nou, inderdaad.
0: Nou, wens je succes. Pakt een ander het ook op.
1: Ja.
0: We gaan naar
1: Hongarije.
0: Doen we.
1: En daar is Jossi Papai.
0: Ah, dat is een Hongaarse zanger.
1: Ja, natuurlijk, want anders...
0: anders vragen we hem niet.
1: Nee, natuurlijk. En die begon zijn carrière in 2005.
0: Nog niet zo lang geleden.
1: Nee, maar ja, hij deed mee aan een talentenjacht, maar dat was niet veel soeps.
0: Hoeft ook niet.
1: Nee, nou, hij komt er nu toch.
0: Als ze door erheen kunnen komen, vind ik dat is belangrijk.
1: Maar ja, en het begint...

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Woonminister Boekholt O'Sullivan introduceert een makelaarsregister en een klachtenloket, omdat de branche er zelf niet in slaagde misstanden aan te pakken. Bijna een derde van ondervraagden had negatieve ervaringen met een makelaar, maar slechts 2% deed een officiële melding. Begin 2027 liggen concrete voorstellen op tafel. De Israëlische premier Netanyahu verklaarde woensdag in het Fox News-programma Hannity dat het te vroeg is om uitspraken te doen over mogelijke Iraanse betrokkenheid bij het gewelddadige incident op de Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot die de aanval pleegde wordt onderzocht in Saoedi-Arabië. Israël omschrijft de aanval als jihadistisch gemotiveerd. Een raadsvergadering over de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Eerder vond een onaangekondigde demonstratie plaats waarbij honderden mensen aanwezig waren. Een 25-jarige man uit Veenendaal werd aangehouden. Rond 11:15 sloeg de sfeer om en greep de mobiele eenheid in. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een besluit van het Federaal Hof van Beroep teruggedraaid, waardoor de executie van Christa Pike alsnog door kan gaan. Het Federaal Hof had de executie ongeveer een uur voor de geplande uitvoering tegengehouden. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor de moord op Colleen Slammer in 1995. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.
2: En tot zover het nieuws.

0: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep met de muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
1: En inderdaad, welkom bij ons tweede uur van het muzikale bloemetje. Mijn naam is Truus.
2: En mijn naam is Jan.
1: En we gaan eerst een half uurtje duetten doen, hè?
2: Dat gaan we helemaal doen.
1: We hebben er weer een...
2: heleboel. Ja hoor, we hebben er genoeg voor een half uur.
1: Ja, daar hebben we er zat van, hè?
2: We hebben er genoeg van. De eerste die we gaan doen is van John West en Walter Cruz. Zeker niet de laatste, dit is de eerste.
1: Ja, nou, dan mag ik de tweede zeggen.
2: Zeg jij de tweede.
1: Faith Hill en Tim McGrew met I Need You.

0: aanleiding van Fred's Music Mix van 2 tot 4. En s'avonds weer een live uitzending.
1: En dat is van dinsdagavond, dinsdagmiddag geweest. Ja,
0: ja, die Fred's Music Mix was van dinsdagmiddag. En s'avonds de muzikale vaart van Peter Bakker en Jan Verneunen.
1: Nou, wat een drukke dag morgen.
0: Ja, ja, ja, ja, en verder kunt u 24 uur per dag naar de Flevo's, die komen erop luisteren.
1: Luisteren naar ons, ja, precies.
0: We hebben in elk geval het programmaatje weer met heel veel plezier gemaakt.
1: Ja.
0: En we gaan weer op naar de volgende week, hè?
1: Uiteraard, ja, gaan
0: zo
1: we weer
0: gaat
1: samenstellen.
0: Dat. Ja.
1: Mijn naam is Jan.
0: Mijn naam is Truus.
1: En wij wensen u voor straks
0: wel te rusten.
1: En voor morgen
0: weer een beetje gezonder op.
1: Maar we krijgen nog eentje.
0: Ja, ik heb er nog eentje uitgekozen. Ja. Walking on the Moon van Harry Belafonte.

0: Ze nemen de methode nu over. Het aantal jongeren dat rookt baart zorgen, nu vandaag de 13e editie van Stoptober begint. Uit het onderzoeksrapport Health Behavior in School-Age Children blijkt dat 2,9% van de 12 tot 16-jarigen dagelijks rookt, tegen 2,1% in 2017. Longarts Wanda de Kanter stelt dat de afname van jeugdige rokers is gestagneerd. De website van hackersgroep Shiny Hunters ging woensdag offline, een dag na het verstrijken van een deadline die de groep aan de FBI had gesteld. Volgens de FBI hackte Shiny Hunters ruim 140 organisaties en in de $70 miljoen aan afpersingsgeld. De Nederlandse politie arresteerde een verdachte die ook wordt verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Woonminister Boekholt O'Sullivan introduceert een makelaarsregister en een klachtenloket, omdat de branche er zelf niet in slaagde misstanden aan te pakken. Bijna een derde van ondervraagden had negatieve ervaringen met een makelaar, maar slechts 2% deed een officiële melding. Begin 2027 liggen concrete voorstellen op tafel. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: Goedemorgen, zonneschijn.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
2: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
3: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: De FC Dong op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Artsen van het Radboud UMC hebben een operatietechniek ontwikkeld waarmee de clitoris na vulvakanker kan worden gereconstrueerd. Van de eerste 23 geopereerde vrouwen kon 90% na 3 tot 6 maanden weer een orgasme krijgen. De ingreep duurt 15 minuten extra en gebeurt gelijktijdig met het verwijderen van de tumor. 8 andere Nederlandse ziekenhuizen

0: luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Ja, we zijn er weer. Het is even over tien.
2: Goedemorgen. Even over tien is het alweer. Ja, ja, zeker. En we zijn weer vrolijk aanwezig.
1: Ja. Ja. Joop is nog even bezig met je microfoon. Ja. Dat moet je voor de uitzending doen, Joop.
2: Ja. Nou, Joop is aan het stoeien met de mailbox en het gaat niet naar zijn zin.
1: Het gaat niet naar zijn zin.
2: Nee, dat is duidelijk.
3: Maar het maakt het
4: goedemorgen.

0: Goedemorgen. Jan Veniga, Jan van Heunen.
1: Die Peter zit er Bakker.
0: En ik zit aan deze kant met de knoppies.
1: De knoppies, ja, hoor. Ja. De knoppenman.
0: Ik mag aan de knoppies zitten. Wat fijn. Ja. Nee, oké.
2: Okay. Nou ja, zolang je niet naar de knoppen gaat, is er niks aan de hand.
0: Nee, dat is lekker toch. Nee? On the Square, daar begonnen we mee van de Royal Marines. Ik denk dat het gewoon een marinierskapel is.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Nee, maar dan in het Engels.
1: Ja.
0: Staat hier
1: of misschien het Engelse marinierskapel, Royal.
0: Ja, dat zou ook nog kunnen. Dat het,
1: Engels. Maar goed, het niet. Maakt het uit.
0: Maakt het uit. In ieder geval weer een mars aan het, aan het begin van het eerste uur van Wij Wachten op de Dokter. We gaan tot 12 uur uw gezelschap houden terwijl we wachten op de dokter. En mocht hij of zij niet of niet meer komen, dan zou ik zeggen, gewoon lekker blijven luisteren, want anders zitten we hier voor niks.
1: Ja, en dat is niet de bedoeling.
0: Nee, dat is niet de bedoeling. Nee, je moet gewoon lekker blijven luisteren.
1: En lekker de verzoekjes blijven indienen natuurlijk.
0: Ja. Volgens, en, volgens de app, hè? De, nee, ja, de Flevo.
1: De Flevo, ja.
0: Ik ben helemaal de bluts kwijt.
2: www.flevoziekenomroep.nl.
0: Hartstikke mooi.
1: Kijk.
0: Ja, nou, dat was hem weer. En dan is het nu tijd voor...
3: De opkikker van de maand.
0: De laatste keer, hè? In dit programma.
1: Ja. Oh ja?
0: Ja, ja. Want volgende week is het oktober.
1: Is het weer oktober, hè?
0: En wie gaat hem dan uitzoeken?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk
0: niet. Nee, ik weet het ook niet. Maar in ieder geval, deze is nog van september. Dat is André van Duin. En als de zon schijnt.
2: Nou, of jij of Jan.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: nog weer bezig met de voorbereiding van zo'n programma. En dan kom je van die dingetjes tegen. En dan denk je, oh, maar dat is lekker. Mm-hmm. Uit de jaren 70, deze bijvoorbeeld van Creedence Clearwater Revival. And Someday Never Comes. En ik hoop dat die mening een beetje gedeeld wordt. Ja. Dat ik niet de enige ben, want dat schiet niet op. Daarvoor hadden we Bobby Solo.
1: Was hij solo?
0: Bobby Solo.
1: Ja, hij was solo.
0: Ah, hij was solo. Ja, ja, hij deed helemaal alleen.
1: Ura la crema sul visa, hè?
0: Ja, helemaal goed.
1: Ja,
0: ja, in één keer.
2: Ja. Ja, en de betekenis?
1: Nou, dat moet je afzoeken. Nou, dat heb je niet gedaan.
0: Het heeft iets met een criminaliteit,
1: ja,
0: te maken.
1: Ja, zoiets. Iets met criminaliteit en daar zie je iets van.
0: Ja. Het heeft niet met een creditcard te maken.
1: Is dat zo?
0: Nee,
1: dat geloof ik ook niet.
2: Hij is toch ook crimineel?
1: Nou ja, uiteindelijk.
2: Kan ook crimineel
1: zijn. Natuurlijk.
0: Ja, jongens, ik zet er maar even een muziekje onder.
1: Ja, dat is het handigste. Ik zou het even doen. Nou, ze hebben zo lekker aan het praten.
2: Ja, joh, doe het nog gewoon.
1: Hartstikke mooi. Maar goed, waren het er drie achter elkaar?
0: Ja, dat waren er drie. Oh. Want de eerste in het rijtje van drie was Als de zon schijnt,
1: oh, ja,
0: van André vandaag.
1: Ja. Het gaat allemaal zo hard. Ja, kort het geweigen. Het wordt steeds minder.
0: Het schiet allemaal.
2: Hebben jullie ook een e-mail ontvangen van André vandaag?
0: Een e-mail van André vandaag?
2: Dat dit de laatste keer was dat hij gedraaid werd.
0: Oh ja?
2: Als plaat van de maand.
1: Oh, ja. Heeft hij dat zelf aangekondigd?
2: Nee, heeft het zelf aangekondigd.
1: Ach jeetje.
2: Oh, dus jullie hebben maar vier keer gekregen, dus stoppen.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Oh, okay. Ja, ik heb het niet gezien.
2: Nee, dus dat heb, ik nou ook met die e-mail.
0: Dames en heren, we gaan even dit doen. We gaan naar Gelderland. We gaan beginnen in Drenthe, we gaan naar Gelderland en dan naar Brabant.

Als morgens kloosten naar school hen te gaan, dan zei ze lustig, het is prachtig om te leren.

0: Met Arjen de Hammer.
1: Sorry, ik was even met Joop.
0: Dus ik zei, if I had a hammer.
1: Dan had je op ons kop geslagen.
2: Hij is alleen de gemeenschap aan het helpen.
1: Opletten, jongens.
0: Nee, dat
1: opletten.
0: Mag niet.
1: Opletten. We moeten praten.
0: Had ik maar een hamer. Ik kan het niet in de Opse Brabants, dus dat had ik aan de WC-experience over. En daarvoor hadden we Gerry van D. Derns. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Mm-hmm. Leedjen voor mijn moeder.
1: Oké.
0: Okay. Een liedje voor mijn moeder. Ik zal het maar even vertalen. Hey?
1: Ja, vertaal jij het maar. Want...
0: Ja, dat kent iedereen. Knoien van Leon Moorman. En dat was dus Drenthe. En daartussenin dus Gelderland en Brabant. Daar zaten we. Nou, hebben we die reis ook weer gehad.
1: Dat is geweest. En wat gaan we nu doen? Gaan we wat doen? Ja.
3: We gaan Flevo Verzoekplaat.
1: Of ABBA gaat wat doen. Dat kan natuurlijk ook.
0: ABBA, ja, we gaan even naar Zweden.
1: Fijn. En dat doen we...
0: Op verzoek van Ringer.
1: Oh, ja. Ringer. Ja. Hij heeft toch kunnen verzoeken vanmorgen. Want ik kreeg gisteren een appje van hem of ik dat wilde gaan draaien.
0: Ja.
1: Want gisteren konden we helaas niet... We hebben helemaal geen uitzending volgens mij gehad op gisteren en zaterdagavond. Maar goed, dat even terzijde. Maar...
0: We zijn er weer.
1: We zijn er weer. En we gaan het verzoekje draaien.
0: Ja. Voor alle luisteraars.
1: Ja.
0: I do.
1: Nou, fijn.
0: I do.

0: Blijf vertel eens even, je luistert natuurlijk ook veel naar de ziekenomroep, zal maar zeggen. Hè? Wat vind je nou van de ziekenomroep? Wat vind je het leukste ervan?
1: Nou, ik vind persoonlijk vind ik dus erg leuk.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Almere. Daar waar de wegen breed zijn. Maar de stoplichten nog breder lijken te wachten.

0: Ja, dat was weer ergernis nummer 1, hè?
1: Ja, zo is het.
0: Het was vanmorgen weer zover blijkt.
1: Ja, vanmorgen had ik er weer last van. Ja.
0: Ik moet zeggen, vanmorgen kon ik redelijk goed doorrijden. Mm. Dat is zelfs zo. Ik kwam aanrijden, ging op rood en er stonden andere mensen stonden nog te wachten. En ik kom bij stoplicht en gaat gelijk weer op groen. En die anderen moesten blijven wachten. Ik denk, nou, het kan ook wel eens een keer in het voordeel zijn.
1: Ja.
0: Maar dat is heel weinig.
1: Maar deze keer bij mij niet. Deze ochtend. En dat op een maandagochtend, dus dat schiet niet op.
0: Nee.
1: Almere Blues. En daarvoor hadden we de Bohemian Rhapsody. Maar ja, daar hoeven we niks meer over te vertellen, hè, van Queen.
0: Nee hoor.
1: En I Do, I Do, I Do, I Do, I Do van ABBA. Op verzoek van Renger. En dit is Whitney Houston. And One Moment in Time.

0: Want ik wil alleen maar het status quo horen. Nou, je hebt helemaal gelijk.
1: Eén gedachte eventjes weer met mijn kop schudden en de haren van mijn ogen kwam.
2: Nee, wel een lekkere titel heb je uitgezocht.
1: Heel lang geleden. Down van Status Quo. En daarvoor hadden we de team van The Deer Hunter van The Shadows. En daarvoor Whitney Houston met One Woman. One Moment in
0: Time. Ook wel jammer dat zo'n vrouwtje heel snel is overleden. Te vroeg is overleden.
1: Ja, hè?
0: Ja, vind ik wel. Want ik bedoel, kijk, ik heb ooit wel een keer een live optreden van haar meegemaakt. En dat vond ik erg jammer. Want ze was alleen maar aan het omkleden in plaats van zingen. Maar ja, als ze zong, dan kon ze het natuurlijk wel.
1: Ja, ze had wel een strot.
0: Zo, de mythes nou.
1: Dat kon je wel stellen.
0: Ja.
1: Dus ja, nou is dat een minuut is wel veel te lang, hè, om de vol te praten. Gaan we niet doen, hè?
0: Gaan we dat niet doen?
1: Nee, gaan we even naar Elvis luisteren.
0: Oh, toch wel.
1: And treat me nice.

0: alweer 69 jaar geleden dat hij dit op de plaat gezet heeft. Treat Me Nice van Elvis Presley was de laatste vocale in het eerste uur van Wij Wachten op de Dokter. We gaan even naar het nieuws van 11 uur.
1: Een uurtje of 11.
0: Aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte. Tot zo.
2: Tot straks.
3: Mooi zo.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Vanochtend is volgens Rijkswaterstaat de drukste donderdagochtendspits van 2026. Op het drukste moment stond er 577 kilometer file. Net na 9 uur was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond grote steden moeten automobilisten rekening houden met extra reistijd. De Europese Commissie stopt per direct betalingen aan Sierra Leone omdat het land weigert drugscrimineel Jos L. alias Bolle Jos uit te leveren. Sierra Leone zou dit jaar 18 miljoen euro begrotingssteun ontvangen. Nederland onderhandelt nog over het stopzetten van een volgende uitkering van 20,5 miljoen euro. Het UWV start een hersteloperatie voor 52.000 mensen die mogelijk een fout bedrag aan WIA-uitkering ontvingen. Zeker 16.000 mensen kregen tussen 2020 en 2024 te weinig, soms oplopend tot 25.000 euro. Minimaal 12.000 mensen ontvingen te veel, maar hoeven dit niet terug te betalen. Voor de operatie is 100 miljoen euro gereserveerd. Het aantal jongeren dat rookt baart zorgen nu vandaag de 13e editie van Stoptober begint. Uit het onderzoeksrapport Health Behavior in School-Age Children blijkt dat 2,9% van de 12 tot 16-jarigen dagelijks rookt, tegen 2,1% in 2017. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige

0: buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: Goedemorgen, zonneschijn.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
2: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
3: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Tweede uur, Wij Wachten op de Dokter. We zijn er weer.
2: Ja, zeker.
1: Tot 12 uur.
2: Ja.
1: Ja, Joop nog niet.
2: Nee, Joop die was nog even druk bezig.
3: Koffie al, hè? Ja, jullie willen koffie. Nou, dan krijgen jullie koffie.
1: Ja, dat is, wordt goed voor ons gezorgd.
2: Nou, hè?
3: Nou, vertel.
1: Nou, vertel. Wat moet ik vertellen? Dat we tot 12 uur nog bij u zijn met... plaatjes die we in blokjes van drie draaien.
2: Heel gevarieerd.
1: En dat we met z'n drieën zijn. Joop Veninga, Jan
2: Wij zijn ook gevarieerd.
1: Eén met haar en de ander iets minder haar. En de ene helemaal geen haar.
2: Ach, jongens.
1: Wat hebben we er allemaal aan?
3: Over kappen gesproken.
1: Helemaal niks.
3: In het winkelcentrum. Bij Dirk van den Broek.
2: Ja.
3: Kappen, action, gaat allemaal weg.
1: Oh ja?
2: Oh ja?
3: In oktober is het allemaal weg. 3 oktober gaat de kappen eruit. 14 oktober gaat Dirk eruit.
2: Oh. Even mijn oudste.
3: Action gaat ook binnenkort eruit. En die gaan allemaal naar een andere locatie.
2: Oh. Ja.
3: Nou, de kappen die verdwijnt helemaal.
2: Oh. Okay.
3: Die moet opgeven.
1: Niet klaar.
2: Niet klaar.
3: En Action die gaat verhuizen. Staat ergens handgeschreven een briefje ergens bij Action. En Dirk die gaat lang naar Pit. Voormalig museum. Bij de ijsbaan.
1: Nou daar.
3: Ja. En daar gaan ze voorlopig zitten. Doordat het hele nieuwe appartementencomplex met winkelruimte eronder af is. En dan komt Dirk weer terug. Op dezelfde plek.
1: Okay. Nou, informatie waar we wat aan hebben inderdaad.
2: Ja. Ja. Zeker.
1: Wil je nog even zeggen dat Hard X by the Number de cover is. Hè, die we tot december ongeveer gaan doen. Dit was de uitvoering van Cindy Lauper. Maar dat hoefden we niet te zeggen natuurlijk. Want die
2: dat hoor je meteen. Girls who was just want to have fun.
1: Hè? Ja, ik kon er even niet op komen.
2: Ja, ik help je wel.
1: Ah, jij wel natuurlijk. Dus, hey, het is tijd voor...
4: 3 dan 1. Met deze keer...
1: Rod Stewart. En we zeggen er gewoon even niks over. Hier zijn ze.

0: Ja, gaat snel, hè? Drie van die plaatjes.
1: Oh man, man, ik vind het wel goed hoor, dat het Rod Stewart.
0: Hè?
1: Weet je trouwens dat de video ontdekt is?
0: Geen idee.
1: Heb ik wel eens verteld.
0: Ja, je hebt het wel een keer verteld.
1: Long John Baldry of zo. En die heeft hem ontdekt. Hij kwam uit Parijs. Waar, daar was hij eigenlijk helemaal aan de grond geraakt, Rod Stewart. En toen heeft hij op stations in... In Engeland heeft hij een beetje zitten klooien en met zingen en zo. Daar kwam Long John Baldry langs. En je ziet wat er nu van geworden is, van deze Rod Stewart.
0: Ja, ja.
1: Niet te geloven.
0: Kan allemaal gebeuren.
1: Ja,
2: maar daarvoor was hij al bekend daarvoor?
1: Hij kwam uit Frankrijk. En daar was hij helemaal een lage wal geraakt. En op een gegeven moment was hij in Engeland terug. En daar had hij dan, was hij op stations, zat hij een klein beetje te bedelen en te zingen. En toen kwam John Baldry kwam langs en die zei van, gaat even met me mee en we gaan even wat met jou doen. Kwam eerst bij de feestjes kwam hij terecht. En later nog solo. En hij heeft gewoon hele mooie dingen gemaakt.
0: Ja.
1: Ja, en nu zit jij te kijken van, wat ga ik doen?
0: Ja.
2: Ja, dat is...
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, dat zie ik. ik zie je zo ook verturen. Ik denk, hij weet vast niet wat hij gaat doen.
0: Ik weet het wel. Hier is hij. Als je denkt van, wie is dat? Deze is het.
1: Long John Baldry.

0: Het is nog niet helemaal voorbij, die mooie zomer.
1: Nee, want we krijgen nog een paar mooie dagen.
0: Ja, er komen nog steeds.
1: Ja, ja, ja. Ik ga van de week gaan we weer lekker barbecuen. Ja? Ja. Denk morgen of woensdag.
2: Ja. Ja, ik heb verkeerde trui aangetrokken vanochtend.
0: Maar goed, als u denkt, hoe kunnen ze nou weer over morgen of woensdag hebben dat het mooi is? Want dan luistert u naar een herhaling, waarschijnlijk op zaterdag.
1: Dat is misschien heel erg gesloten weer, maar goed.
0: Maar in ieder geval, Gerard Cox was dat met het is weer voorbij, die mooie zomer. Don't Treat Me Like a Child van Helen Shapiro.

0: Die we natuurlijk kennen van Queen for Tonight.
1: Ja, zeker. Onder
0: andere. En die andere ook nog. Maar daar kan ik even niet opkomen. John Baldry en Hallback, The Daybreak. En dan is het nu weer tijd voor het volgende.
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Laat me raaien. Van Harriet.
0: Ja.
1: Ja, want ik heb er niet gekeken in de e-mail. Dus,
0: Denkt deze die zal vast wel van Harriet zijn. Nou, dat klopt ook. Grow van Django McCoy. When I-

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Hans de Boy, Annabel.
1: Ik hoop dat hij het heeft kunnen redden zonder de...
0: Ja, dat... Maar ze zijn op een gegeven moment samen de trein opgestapt, toch?
1: Dat is waar.
0: Nee?
1: Maar ja, zijn ze samen uitgestapt ook. Dat is, ja, een, dat, is een ander verhaal.
0: Dat verhaal is blijven hangen. Wanna Be Starting Something van Michael Jackson. En daarvoor Django McCroy en Gro op verzoek van Harriet.
2: Yes.
0: Ja. En dat waren de verzoekjes ook.
1: En waarom wist jij die?
2: Ja, waren het er niet zoveel de keer, hè?
0: Nee. Het is een beetje...
2: Het is
0: beetje
2: te happen.
0: Dus ligt u op dit moment een klein beetje niks te doen? Open dan de telefoon en ga naar www.flevoziekomroep.nl en stuur een verzoekje, zou ik zeggen.
1: Ja, ja, precies.
0: Zou ik doen. En wij draaien hem wel. Tenminste, als we er nog tijd voor hebben.
1: Want het... en anders in een ander programma.
2: Nu zei inderdaad iets wat... Gelukkig dat je je een beetje herpakt hebt. Hè?
0: Ja, toch wel, hè?
2: Ja, gelukkig. Ja. Maar dan krijgen we nog een boos mailtje ook.
0: Van wie?
2: Ja, ik heb vorige keer, hè, dat ik opgestuurd, toen was je hem toch vergeten.
0: Ja.
1: Hey,
0: ja,
1: Eucalypta, hoor je dit nou?
0: Dat was zo. Murder on the dance floor. Nou, laat maar niet doen. Nee, Sophie, hoor. Alex Baxter.
1: Dat is al gebeurd, hè?

0: daar was hij weer hoor.
1: Ja.
0: Heiko, Heiko.
1: Ik krijg in de binnen van Robert.
2: Ja.
1: Voor het sterrenteam van de maandagochtend. Ik weet niet wie die daarmee bedoelt, maar hij zegt er ook bij, love you.
3: Nou, er is er maar eentje die draait op maandagochtend.
1: Het wordt eng. In ieder geval, Heiko. Een van de 185 uitvoeringen mochten we zelf kiezen. En ik heb gekozen voor Natasja, in dit geval. En dit is The Blanket on the Ground.
0: Ja.
1: Van,

0: wil er gewoon niet meer op de gaat in hebben. Oh.
1: Nee. Oké, dat willen wij ook niet.
2: Nou, dan, nee. ga ik naar huis.
1: We zijn aan het eind gekomen van...
0: Het is altijd leuk dit, hè? Als je dat zo nu haakt.
1: Ja, ik denk, ja, laat maar doen, joh. Knop schellen. Blanket on the Crown van Billy Joe Spears. Dat laatste in deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter.
0: Jezus, wat is dit weer hard gegaan.
1: Ja. Ja.

0: wilde gewoon niet meer op de gaat in hebben. Oh.
1: Nee. Oké, dat willen wij ook niet.
2: Nou, dan, nee. ga ik naar huis.
1: We zijn aan het eind gekomen van...
0: Dat is altijd leuk dit, hè? Als je deze zo die...
1: Ja, ik denk, ja, laat maar doen, joh. Knopverschillen. Blanket on the Crown van Billy Joe Spears is laatst in deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter.
0: Jezus, joh, is dit weer hard gegaan. Deze twee uur, niet te geloven.
1: Ja, dat is zo voorbij. Die twee uurtjes.
0: Woensdag mogen we weer, Joop.
2: Oh ja, wij zijn de woensdag weer.
1: Ja, en vrijdagochtend ben je er ook weer.
2: En vrijdagochtend ben ik er ook weer.
0: Ach jongens, ja. Niet vergeten, want dat is een nieuw programma van Joop en Leo.
1: Ja.
0: Van 9 tot 11. Aankomende vrijdag de eerste uitzending, de vuurdoop. Oeh, ik ben benieuwd.
1: Ja.
0: Ik ga zeker luisteren.
1: Ja, ik ook.
2: Ja, dat zou ik ook zeker doen. Maar ja, dan moet je systeem ook wel meewerken.
0: Tuurlijk.
2: Gaat wel wat worden. Maar goed.
1: Ik zou zeggen, lekker blijven luisteren en maak er vandaag, ondankzij of ondanks alles, weer een mooie dag van. En
2: ja.
1: Tot de volgende keer.
0: Het gaat u goed.
2: Dank jullie er weer waren. En dan ben jij tot woensdag en jij tot volgende week.
1: Ja.
2: Ja. Doei. Oké. Mazzel.

0: ik land er.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij een onderzoek naar drugssmokkel via luchthaven Zaventem werden 21 verdachten opgepakt. 19 in België en 2 in Frankrijk. Het netwerk smokkelde drugs in ingecheckte koffers vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Andere leden haalden de koffers op met goedkope vliegtickets. Er werden cannabis en cocaïne onderschept. Eerder werden ook 2 verdachten in Nederland aangehouden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, verwacht dit jaar een akkoord over een terugkeercentrum voor afgewezen asielzoekers buiten de EU. Duitsland werkt hieraan samen met Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Griekenland. Dobrindt wil niet zeggen met welke landen gesproken wordt, maar algemeen wordt aangenomen dat Rwanda en mogelijk Oeganda in beeld zijn. Vanochtend is volgens Rijkswaterstaat de drukste donderdagochtendspits van 2026. Op het drukste moment stond er 577 kilometer file. Net na 9 uur was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond grote steden moeten automobilisten rekening houden met extra reistijd. De Europese Commissie stopt per direct betalingen aan Sierra Leone omdat het land weigert drugscrimineel Jos L. alias Bolle Jos uit te leveren. Sierra Leone zou dit jaar 18 miljoen euro begrotingssteun ontvangen. Nederland onderhandelt nog over het stopzetten van een volgende uitkering van 20,5 miljoen euro. Het weer dan. Vanmiddag blijft het in het oosten nog nat door regen of buien, terwijl elders de zon vanuit het zuidwesten doorbreekt bij een overwegend bewolkt weerbeeld. De temperatuur bereikt 20 graden. En dat is zacht voor oktober.
4: En tot zover het nieuws.
5: Dit is de...

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. Bij een onderzoek naar drugsmokkel via de Belgische luchthaven Saventem zijn 21 verdachten opgepakt. 19 in België en 2 in Frankrijk. Het netwerk smokkelde drugs in ingecheckte koffers vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Andere leden haalden de koffers op met goedkope vliegtickets. Er werd cannabis en cocaïne onderschept. Ook werden 2 verdachten in Nederland eerder al aangehouden. Vanochtend was de drukste ochtendspits van dit jaar, dat meldt Rijkswaterstaat. De filelengte piekte op 577 kilometer. Automobilisten rond de grote steden hadden te maken met extra reistijd door de uitzonderlijke drukte. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De minister van Financiën, Eelco Heijne, erkende dat het belastingplan aangepast moest worden op basis van wensen uit de Tweede Kamer. Oppositiepartijen Ja21 en Pro lieten gisteren weten het plan niet te steunen vanwege geplande hogere belastingen voor werkenden. Heijne blijft optimistisch dat een Kamermeerderheid dit najaar voor het belastingplan stemt. De Belgische defensiechef reageert kalm op Russische kernwapendreigingen richting de NAVO. Hoewel Rusland tijdens de oorlog in Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt, waarschuwt de defensiechef het land niet te onderschatten. Hij noemt dit een van de meest onstabiele periodes in de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Fly Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Het is weer dinsdagmiddag, dus tijd voor de volle 2 uur lekkere muziek met Aart en Fred in Fred's Music Mix. Wij zijn live vanuit onze studio in het ziekenhuis voor de Flevo Ziekenomroep.

0: Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: We hebben over het Blue Oyster Cult.
1: Ja, dat is een echte 60er jaren band, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Maar echte muziek, want toen ik hem aan het selecteren was, denk ik, ja, dat is weer zo'n typische arbeidsvitamineplaat.
0: Ja.
1: Hoe ouder, hoe mooier.
0: Ja.
1: Trouwens, net even op het nieuws was over die cocaïne.
0: Ja.
1: Dat is een goede mededeling voor ze. Het steekwagentje is weer gevonden.
0: Ja. Een nacht van Cadans. Dat is onze tekstschrijver Frans Bakker. Ik had er nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd. Jij?
1: Van Cadans wel, ja.
0: Cadans wel.
1: Cadans.
0: In het donker was een hit en Dagen dat ik je vergeet. Maar dit is van de album Blik op Oneindig. Een nacht.
1: Cadans.

0: Ja, mooi Nederlands nummer, hè?
1: Eén nacht.
0: Kalans.
2: Maar het is toch, het spreekwoord is toch, één nacht maakt toch geen zomer. Het is toch, één zwaluw maakt toch geen zomer. Iedere keer wordt dat veranderd. Eén vinger in de dijk maakt nog geen overstroming.
0: Nee.
2: Ja,
0: alleen het enige wat altijd hetzelfde gebleven is Bartje, die bidt niet voor Bruinboon.
2: Ja.
0: Dat blijft hetzelfde.
2: Ja, daar moet je voor naar Drenthe.
0: Ja, treat her like a lady. Cornelius Brothers and Sister Rose. Dat is een familiegroep uit Florida, hè?
2: Oh.
0: Ken je die niet?
2: Nou, ja, jij ook niet.
0: Jawel, Cornelius, die heeft het zelf geschreven.
2: Ik ken Cornelius alleen maar van
0: Eddie?
2: Clap for the Wolfman, weet je wel?
0: Guess who?
2: Hey, Cornelius!
0: Dat is deze, Eddie.
2: Is dat deze Cornelius?
0: Eddie Cornelius. Behandel een vrouw met respect.

0: Van The Cure, toen werkte ik bij Polydor. Mm-hmm. En toen kwamen de heren van The Cure uit Engeland kwamen over voor Topop. Even ontmoet in de studio van de Avro. En toen zag ik die Robert Smith voor het eerst. Ik heb trouwens afgelopen zomer ook een concert gezien. En dacht even dat het Pinkpop was. Mm-hmm. Nou, vond ik een beetje sneu, maar oké. Okay. Toen was The Cure in Nederland. En toen dacht ik, nou, die is tijdens het lippenstift is hij over de verkeersdrempel gereden. Zijn hele gezicht zat onder, man. Maar dat schijnt ook zo te horen. Dat was toen cult.
1: Friday. Robert Smith, die schreef het met vrijdag. Als bevrijdend hoogtepunt, hè?
0: Ja. Sorry. Friday on My Mind van de Easy Beats, dat gaat er ook over, hè?
1: Ja.
0: Is altijd,
1: Als je het goed luistert, zit een nauwkeurig studiowerk, hoor. Want de opname die werd iets versneld afgespeeld.
0: Oh. Ik ga erop letten.
1: Ja. Friday?
0: Ja. Oh, I'm in love, ja.

0: Aard, als je nou aan een van de bekendste Nederlandstalige meezingers denkt,
1: ja,
0: waar denk je dan?
1: Meezingers? Sorry, meezingers. Dat komt van het dak af.
0: Ja, dat is er één. Nou, uit de jaren 90.
1: Ja.
0: Nog een keer.
1: Nog een keer? Kedenkeding?
0: Ja, per spoor.
1: En weet je waarom de kedenk? Wanneer is het kedenkeding? Wanneer hoor je dat? Dat is een natuurkundige vraag. Wanneer hoor je dat hardst? Zomers of winters?
0: Oh, dat bedoel je. Ja. Zomers of winters. Ik denk zomers, want dan zet de rails. Oh nee, die zet uit, dus ik kom naar elkaar toe.
1: Het is in de winter.
0: Ja, het is in de winter.
1: Dan heb je die gaatjes tussen de rails, is het grootst.

0: Ja. Die Duitse acteur Uwe Ochsenknecht. Ja, die was een acteur. Hè. Hij speelde in film, dat is Boot. Und Männer.
1: Ja.
0: Ja, maar hij laat toch zien dat hij een aardige rockzanger hier is. Pech gehapt.
1: Maar even voor de duidelijkheid. Ja. Want dat zeiden we net ook
0: Duidelijkheid.
1: Duitse reggae. Ja. Ik had er nog nooit van gehoord.
0: Nee. Okay. Dus reggae is
1: reggae of ska, net zoals het zeggen.
0: Ska, daar kunnen ze geen eens uitspreken. Daar, ja.
1: ska. Of
0: dat ska. Waar is de ska geblieben? Heb ik nog in dat naaimandje gekookt? Nee, is daar niet aangekomen. Zo, viel er niet in mij. Detroit.
1: Tjus!

We gaan naar een bijzondere keuze, vind ik. Dat is de Red Eye to Memphis. En die opname die dook in dit jaar op als een van de 4 bonus tracks van bij de 20e verjaardagseditie van Bob Seger's album Face the Promise uit 2006.

0: Ik krijg net een uitleg van Red Eye to Memphis. Wat betekent dat dan eigenlijk? En dat is onze Canadese luisteraar. Ja, ja. Hij belt me net op. Exclusief. Hij zegt, Fred, dat zal ik jou eens even vertellen.
1: Nou?
0: Dat betekent dan, dat is de nachtvlucht van 's avonds of 's nachts. En die komt 's morgens vroeg aan in Memphis, Tennessee.
1: En met welke vliegtuigmaatschappij is dat?
0: Dat is een Net Airlines, net.
1: Net Airlines.
0: Net Airlines.
1: Dus
0: dan weten we het, is een nachtvlucht.
1: Ja, dank. Ik heb voor onze Canadese luisteraar nog even een belangrijke mededeling.
0: Ja.
1: Mijn telefoon ligt op het Cook-eiland.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nou, dit is een code, hè?
0: Ja.
1: Dus dan weet hij genoeg.
0: Ja. We gaan verder met Bird of Paradise, Snowy.
2: Maar niet over hebben.
0: Nee. Snowy White. Nee, maar goed. Bird
1: altijd verkouden.
0: Speelt bij Tin Lizzy, zie je.
1: Ja.
0: En als begeleider van Pink Floyd. Dat is toch niet niks eigenlijk. Hè?
1: Maar dit is een van zijn absolute superplaat.
0: Van het album White Flames uit 1983.
1: Arbeidsvitamineplaat.
0: 83.

0: Ja, dan gaat die, die Canadese luisteraar, die begint nu alles uit te leggen. Maar goed, ik heb net even gezegd, één nummer is goed om uit te leggen. Maar dit heeft hij ook nog even uitgelegd.
1: Niet te veel
0: Paradijsvogeltje is dat, een zangvogeltje uit Nieuw-Guinea en Australië. En de mannetjes hebben zeer fel gekleurde veren en lange staartdraden. Maar ik denk dat hier bedoeld is als een excentriek figuur.
1: Ben jij een beetje op vogels? Weet je wat van vogels af?
0: Ik ben niet een echte vogelaar.
1: Nou, weet je wat je krijgt als je een adelaar met een musk kruist?

0: Rock DJ.
1: Robbie Williams.
0: Mega-hit.
1: Hij was groot. En toen was ik weer op de televisie, was er een reportage. Waren ze hem een beetje aan het volgen. Ja. En toen ging hij met zijn moeder. Ging hij een nieuw bed kopen voor zijn moeder. En toen, dat was echt aan de overkant van de straat. Toen hij nog in een gewoon appartement woonde. Woonde geloof ik zelfs in de straat bij zijn moeder. Dus hij liep naar zijn moeder toe. Toen schuin oversteken naar de beddenwinkel. En dan ging hij ook op die bedden liggen. En die mensen allemaal kijken daar. De gast is echt helemaal duidwoord.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40. Wij zijn er ook op internet.

0: Andy Williams. Had je vroeger een televisieshow. En dan mag jij raaien hoe die heet.
1: Andy Williams Show.
0: Ja, heel goed.
1: En ja, dan, maar hij hoort wel in het rijtje.
0: Heb je hem wel eens gezien?
1: Hij hoort wel in het rijtje van Bing Crosby, Frank Sinatra, Dean Martin, Perry Como. Begin
0: Sammy David
1: jaren
0: Jr.
1: 80, verklaarde president Ronald Reagan. Dat de stem van Andy Williams een national treasure was.
0: Absoluut.
1: Dat is toch bijzonder.
0: Heel
1: toch?
0: Mooi. Maar hij had in die Andy Williams Show kwam er ook altijd een beer.
1: Ja, en die ging Williams beer.
0: Milk en cookies moest hij altijd hebben, die beer. En dan was het altijd de grap dat die beer dan de deur voor zijn neus dichtgesloten kreeg. Ja. En dan viel hij achterover, zo rechtover, zo boot, achterover viel hij naar beneden. Totdat hij een keer gewoon, dan bleef hij ook rechtop staan. Keek hij in de camera zo, ja, met zijn hoofd. Ja. En dan liet hij zich daarna achterover vallen. En dan ging hij 20 keer milk en cookies vragen. En dan ging hij op 20 manieren achteruit vallen. Dat

0: Ja, luister natuurlijk, en dat zal iedereen raden, natuurlijk met Tina Turner. Wat fantastisch, hè, was dat. Look me in the heart.
1: Ik heb een keer met haar een avond doorgebracht in, nou niet met haar, maar zij was in Ahoy. En toen zat Brian Adams, die zat in het voorprogramma. Daar kwam ze heel kittig, het is een heel klein vrouwtje, kwam ze met de schoenen achter het podium langs lopen. Heel een knipoogje naar mij. Ik denk, hey, knipoog even terug. Lief mens.
0: Ja.
1: Marcel de Groot. Dat is een oud collega van me. Die heeft ook geplucht. En dat is de zoon van Paul de Wijn de Groot. En een begnadigd gitarist. En een aardige zanger. Mag ik naar je kijken?

0: Gaan we alweer op weg naar...
1: Naar twee uur, hè? Ja. Naar het Niels nu.
0: Ja.
1: Gaan we naar het Niels toe. Het
0: voorprogramma vond ik leuk.
1: Ja, lekker. Ja. Ja,
0: gaan we straks de hele show doen? Dan het voorprogramma...
1: Ja, we hebben dadelijk nog een paar verrassingen erin zitten. En,
0: zullen we een bakkie doen?
1: Gaan we eerst even een bakkie doen. Okay. Tot straks, naar het Niels. Not Quite, Heather Rigdon.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De minister van Financiën, Eelco Heijnen, erkende dat het belastingplan aangepast moest worden op basis van wensen uit de Tweede Kamer. Oppositiepartijen Ja21 en Pro lieten gisteren weten het plan niet te steunen vanwege geplande hogere belastingen voor werkenden. Heijnen blijft optimistisch dat een Kamermeerderheid dit najaar voor het belastingplan stemt. De Belgische defensiechef reageert kalm op Russische kernwapendreigingen richting de NAVO. Hoewel Rusland tijdens de oorlog in Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt, waarschuwt de defensiechef het land niet te onderschatten. Hij noemt dit een van de meest onstabiele periodes in de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Daniel Boone, oftewel Peter Green.
1: Niet van Fleetwood Mac, hè?
0: Nee. Hij schreef heel veel voor anderen toen hij echt zelf pas doorbrak. Daniel Boone.
1: En nooit meer wat verhoord.
0: Nee, nooit meer wat verhoord.
1: Dus one hit wonder van Peter, ja, van Daniel Boone.
0: Dat kan je niet van Ademo, want je hebt een plaatje neergelegd, hè?
1: Ja, goed, hè?
0: Zullen we die doen?
1: Even een 7 inch. Echt van vinyl.
0: Ja, leuk, ja, hè?
1: Ademo. La grande fille de bord de mer.
0: Ja? Hè? Nog?
1: La grande fille de bord de mer.
0: Dat klinkt mooi.
1: Dat is Frans, hè?
0: Ja.
2: Je me souviens du bord de mer.

0: heb ik momenteel iemand aan de lijn. En ik zal zeggen, zeg het zelf maar. Ben je er nog? Dat we niet voor de katse bierkaai bezig zijn. Ja. Zeg, had je verder nog iets? De tijd is beperkt. Of zeg je, nou, dit was het wel zo'n beetje. Beter nog?
1: Ja.
0: Nee, je zakte even weg, kreeg ik vaag de indruk.
1: Ja.
0: Maar dit was het wel zo'n beetje wat je op je leven had.
1: Ja.
0: Oké, of course. Zeg maar, was leuk.
1: Ja.
0: En als je weer eens wat hebt, bel gerust nog een keer.
1: Ja.
0: De telefoon is geduldig. Hè?
1: Ja.
0: De groeten dan maar.
1: Ja.
0: De mazzel en tot horens en of streep bellens dus. Met Radio Moorkop. Hallo? Hallo, ben je er nou nog? Nee, hij is al weg. Jammer.

0: Controversionele band.
1: Ja, ja.
0: Mooi woord, hè? Controversioneel.
1: Dat is mooi, ja.
0: En waarom was hij controversioneel? Dit was de Tom Robinson Band, was de eerste band die openlijk ervoor uitkwamen dat de hele band gay was.
1: Oh ja.
0: En toen, toen ging de kast, een hele rij kasten ging open ineens.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is hun werk geweest ook. En daarna werd het eigenlijk gewoon heel normaal.
1: Ging de kasten dicht.
0: Het had altijd al normaal moeten wezen. Maar Tom Robinson heeft daar veel, veel aan gedaan.
2: Een kwartier met de eerste hit in Nederland bij Aart en Fred op de dinsdagmiddag.
0: En dan hebben we vanmiddag dan... Waarom trap ik er iedere keer weer in, man? Die fluit die moet er nog achteraan.
1: Ja,
0: dan moet ik daar beter op letten. Sorry. De eerste die we doen, dat is van de Fortunes. En de Fortunes waren een groot onderdeel ook van de British Invasion. En dat was van alle bandjes, van Hermits, de Tremolo's. Nou ja, de rest kennen we natuurlijk allemaal. Die draaien we hier vaak genoeg. En de Fortunes die kwamen door in Nederland met hun eerste plaat, You've Got Your Troubles. MUZIEK

0: periode van deze plaat die kenmerkte zich door het prachtige zangwerk. Bands die zoals Hollies en Tremolos, daar komen we straks trouwens nog even op terug. En de Four Juice, die kwamen eigenlijk naar voren door hun prachtige zangwerk. Daar hadden trouwens de heren van Mutt hadden daar geen last van.
1: De allereerste hit in Nederland.
0: Dit is Crazy.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. De Rabobank en dochter Opvion wijzigen per maart volgend jaar de hypotheeknormen na overleg met toezichthouders. De nieuwe regels gelden bij herfinancieringen, verhuizingen of hypotheekwijzigingen. Het pensioeninkomen wordt voortaan 15 jaar voor de pensioendatum meegenomen en de levensverwachting telt ook mee. Het huidige kabinet haalt geen kinderen uit Gaza naar Nederland voor medische behandeling, wat een beleidswijziging is ten opzichte van het vorige kabinet. Dat kabinet bracht 5 kinderen naar Nederland en investeerde 25 miljoen euro in medische zorg in de regio. Minister Sjoerdsma financiert nu een programma in Jordanië dat 250 kinderen helpt. Middelbare scholieren en universiteitsstudenten blokkeren in Frankrijk scholen en universiteiten om meer onderwijsmiddelen te eisen. Bijna 30 universiteiten zijn geblokkeerd. In Marseille werden bussen bekogeld en een brandweerwagen in brand gestoken. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat er nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar

grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. De Rabobank en dochter Opvion wijzigen per maart volgend jaar de hypotheeknormen na overleg met toezichthouders. De nieuwe regels gelden bij herfinancieringen, verhuizingen of hypotheekwijzigingen. Het pensioeninkomen wordt voortaan 15 jaar voor de pensioendatum meegenomen en de levensverwachting telt ook mee. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws. Flev.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Iran en de Verenigde Staten onderhandelen via bemiddelaars over een staakt het vuren, terwijl de strijd in de straat van Hormuz voortduurt. Iran viel afgelopen dinsdag 3 olietankers aan met projectielen. De Iraanse economie lijdt zwaar onder de Amerikaanse blokkade, met een inflatie van boven de 80%. De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. En dan het weer. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.

Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. En dan het weer. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25

0: 20 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Fucic het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op, daarna zijn er een periode met zon, het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden.
1: En tot zover het nieuws.

klap voor de kop. Later was ik groot, moest werken voor de kost. Het was ook lang niet leuk, nee ik wou niet maar ik moest. Geld het moest er zijn, die familie die was zo groot. Ik lijk wel idioot. Maar die mama

Ben ik een grote ster? En dan maken ze de tv-show en de filmen. En die mensen die komen van die heinde en ver. Maar ik blijf mijzelf. Ik verander geen enkel ding. Steeds dansen en zingen. En dan denk ik...

0: kopen.
1: Ah ja, dat zei die mama altijd. Hallo allemaal, daar in de radio en tv land. Wist u dat ik een grote hit had in Italië met dit lied? Houd ook de kop. Ik zing dit lied voor alle mijn fans die in de handen klappen. Dat doet het zo goed. We moeten leren dit lied. Het is een hele simpele. Kijk, ik zing het. Wat is er aan de hand? En hoe zing? En dan zing ik de rest. En dan aan het eind zingen allemaal. Ach, houd op de koppen. Oké, laten we proberen.

moet helaas afscheid van u nemen, dames en heren. Hartelijk dank voor uw komst hier. We hopen dat u genoten hebt, net als wij hier. En als u naar huis gaat, rij voorzichtig en we straks wel.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Premier Rob Jetten zegt dat Nederland en zijn bondgenoten de steun aan Oekraïne juist moeten opvoeren als Rusland doorgaat met sabotage, cyberaanval en desinformatie. Hij sluit zich daarmee aan bij een oproep van onder andere NAVO-chef Mark Rutte. Volgens Jetten is de NAVO sterk genoeg om niet bang te zijn voor Russische dreigementen, maar is waakzaamheid wel nodig. De Indiase piloot, die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai met een mes werd aangevallen, maakt het goed. Hij werd ongeveer 2,5 uur na vertrek door zijn co-piloot aangevallen en ligt in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De piloot wist zich te verdedigen. De aanvaller is aangehouden. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Onderzoeker Gert Oostin heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de rol van de koninklijke familie in de koloniale geschiedenis van Nederland. Koning Willem-Alexander gaf daar eind 2022 opdracht voor. Morgen worden de resultaten gepresenteerd. Oostin zegt dat de koning het onderzoek bewust onafhankelijk heeft laten uitvoeren zonder tussentijdse bemoeienis. Bijna alle Europese asielministers willen extra maatregelen om grip te krijgen op migratie. Aanleiding zijn onder meer de grote groepen migranten die deze zomer de Spaanse exclave Ceuta probeerden binnen te komen. De Europese Commissie werkt aan noodmaatregelen en wil Frontex meer bevoegdheden geven. Onder meer het tijdelijk beperken van asielaanvragen bij een massale toestroom wordt besproken. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn er een periode met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ASECA. Voordelig alternatief in autoschadeherstel. Arma.

0: Oh ja, we moeten praten natuurlijk. Het is nieuw, hè? We zijn met wat nieuws bezig. Dus het is allemaal een beetje spannend. Hoor je nou wel muziek eigenlijk?
1: Nee, hoor je muziek? Niet.
0: Nee. Ja, dat wel.
2: Oh ja, hier. Ja, dan moet je wel starten, want je hebt niet
1: gekoppeld. Nee, dat ging anders fout. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Met z'n drieën zitten we een beetje op afstand ook, maar we zijn aan het vreubelen met een fantastisch mooi nieuw programma. Dat mag wel even gezegd worden.
2: Ja, dat mag zeker gezegd worden.
1: He? Ja. Ja, we hebben alleen het boekje nog niet gelezen, want dat is nog niet geschreven.
0: Nee, de RFM is nog niet gedaan. Maar goed, maakt ook niet uit. Nee, we zijn tot 10 uur. Maar als u vrijdagmiddag naar de herhaling luistert, is het natuurlijk niet tot 10 uur. Want dat zou wel heel lang zijn.
1: We zijn er 2 uur bij.
0: Uur bij. Want anders zou Jan ook geweest zijn met zomers en zo. Dat klopt allemaal niet. Goed, Jan van Heunen zit aan de ene kant.
2: Peter Bakker, dat ben jij, die zit aan de andere kant. En we hebben vanavond support van Robert van de Keur.
1: Ja. Goedenavond.
2: Dat ben ik. Hallo, dag Robert. Hallo.
0: We hebben dus, zoals al in het begin gezongen werd, we hebben heel veel leuke muziek. Muziek voor iedereen hebben we zo eentje klaarstaan. Mm-hmm. En ja, we gaan straks ook beginnen met een nieuwe opkikker, want het is een nieuwe maand. Het is 1 oktober, dus we hebben de zomerzon van André vandaan, die hebben we vandaag gezwaaid. De André, gaan we weer met je bezig spelen.
2: Hè? Ja, zo is het. En nu gaan we de maandag gaan we... Op hemelen.
0: We gaan de maandag op hemelen, want we zijn zo blij met de maandag. Dan mogen we ook weer met z'n allen zitten. Zo. Dus, maar dat is, even terzijde. Dus laten we het nu gewoon over de komende 2 uur hebben. Lekker veel muziek, dat gaan we zeker doen.
2: Voordat je verder gaat, de Puma's, hè, hadden we het over net. Mm-hmm.

0: Was het een nieuw nummer met Snelle?
1: Ik heb het niet.
0: Oh, dat dacht ik. Ja, in ieder geval eventjes gezegd hebben dat het natuurlijk een samenwerkingsverband is tussen de band Van Dikhout en het duo Akte aan de Munnik.
1: Ja, en Snelle dus in dit geval.
0: En Snelle was er nu dus ook bij.
1: Ja, ik had hem er niet ingezet. Dat heeft Robert gedaan. Robert, is dat een nieuwe?
2: Ik heb geen idee. Dat was toevallig. Er moest een nummertje in de lijst. Ik denk, nou, die dan maar.
0: Ja, oh, dat bedoel ik.
1: Nou,
0: dat
1: geef je alles prijs. Hè? Dan denk je van, nou, die mensen die doen helemaal niks in voorbereiding en zo. Nou, dat doen we wel hoor. Echt wel. Het is nu tijd voor...
3: De opkikker van de maand.

0: geen idee wie het is.
1: Jamie Miller. Je hebt geen idee? Nou, zal ik eens kijken?
0: Ja,
1: ik heb wel iets gevonden. Hij komt uit Cardiff, Wales. En hij is geboren op 9 september 1997. Dus pas vorige maand is hij jarig geweest.
0: Oh, ja.
1: En hij is een Brits popzanger en songwriter. En hij is al een tijdje bezig.
0: Okay.
1: Al zeker vanaf 2020. Zijn eerste singeltje was The City That Never Sleeps.
0: Oké, okay. Ja. Fantastisch.
1: Ja, toch?
0: Ik heb hier ook thuis mijn orgeltje gevonden.
1: Ja, kijk, dat bedoel ik.
0: Dat is toch wel leuk, hè?
1: Ja. Ja.
0: Hey, maar goed, iets vroeger als normaal, maar dat maakt ook allemaal, dat mag de pret niet drukken. Is het nu tijd voor...
2: Flevo Verzoekplaat.
0: Ja. Oh, hij doet het nog steeds.
1: Ja, je moet ook wel even stoppen dan.
0: Oh ja, het nummertje stond er natuurlijk nog bij, hè?
1: Ja, maar dat
0: staat er twee keer het nummertje.
1: Nee, dat geeft toch niet? We moesten toch vertellen van wie de verzoeker is?
0: Ja, dat was ook... Het is even wennen, hè? Want ik had hem gestart in het andere blokje en nu ging hij natuurlijk zelf ook weer door.
1: Ja.
0: Nou, dat is niet mijn eigen orgeltje dus. Maar goed. Maakt ook helemaal niet uit.
1: Ja,
0: goed, Jan, vertel het maar.
1: Ik moet het vertellen. Ja,
0: ja jij moet het vertellen.
1: Van Harriet. En nou heb ik zelf ook wat vergeten. Want ik had ook iets leuks bedacht. Maar ja, dat vertel ik wel buiten de uitzending. Maar goed, aangevraagd door Harriet voor al het verpleegend personeel. Dus dat was, hoe heet het? Nee, het gaat nog komen. Het gaat nog komen, joh. Zeg het dan.
0: Het is goed als...
1: Marcos Lunos is het met Completamente Tuyo.
0: Ja, nou, start hem maar. Oh, dat moet ik doen.
1: Ja. En als je... Oh, ik zal de microfoon even uitzetten.

0: Wat een geweldige uitvoering van Django McCroy. Terug in de tijd, een nummer van Yves Berendsen. Zo goed gedaan. Klasse. Ja. En ook de band, hè. Even die Martin Visser band van uit Volendam. Potverdorie, jongens, wat zijn die gasten goed.
1: Ja, was inderdaad heel mooi.
0: Ja.
1: En daarvoor hadden we nog een verzoekje van Henriette, maar dat stond ook wel in de RDS, hè?
0: Dat stond ook in de RDS. Dat was leuk, hè? Ja, ja, dat is geloof ik.
1: Ja, dan moet je wel RDS hebben natuurlijk.
0: Maar als jij de app hebt, dan zie je dat op de RDS natuurlijk.
1: Ja, de app kunt u krijgen als u gaat naar onze website www.flevoziekenomroep.nl.
0: Ja.
1: Dan komt u eigenlijk al direct in de speler terecht. En die kunt u dan op uw telefoon zetten. Dan kunt u in een beetje lekker naar de Flevoziekenomroep luisteren.
0: Ja. Nee, en dan daar doen we het voor. Dan heeft ze dan ook de mogelijkheid om inderdaad een verzoek in te nemen. U kunt ook eventjes nog naar de website toe om te kijken wat er allemaal gebeurt. En het programmering wat we hebben. En ook hoe het eigenlijk ontstaan is in het Flevo ziekenhuis. Nou, echt gigantisch veel informatie kunt u daarin vinden.
1: Zo is het. En we gaan naar David Bowie. Space Oddity.

0: Henk Bennert. Ik leuk, lag hè? Als een clown. En nou, kom op, ken ik hem wel weer. Ja.
1: Ja. Nou, ik heb er ook toen nog wat over verteld ook.
0: Een maand geleden hebben we hem ongeveer ook gedraaid.
1: Ja. En hij heet eigenlijk Henk Broeksteeg. En hij is een beetje gek van André Hazes geweest. En dat is een paar kermis heeft hij zo opgetreden. Dat heb ik al een keer verteld.
0: Ja, dat heb je allemaal een keer verteld.
1: Ja. Ja. En dat weet je nog.
0: En dat, natuurlijk weet ik dat. David Bowie zat daarvoor met een lekkere oude uit de jaren 60, Space Oddity. En dat kan je niet genoeg blijven horen. We gaan even naar de jaren 70. Wat gaan we doen met... Hè?
1: Oh, ik dacht dat we naar Vincent gingen.
0: Vincent? Wel nee hoor, er zat er nog één tussen.
1: Oh.
0: Oh.
1: Oh, die. Ja.
0: Dat is Shaking Stevens en
1: ja.
0: Rocking Good Way.

0: Ja, en toen was hij ineens afgelopen.
1: Ja.
0: Is niet te geloven, man. Het gaat heel hard met die plaatjes allemaal. Shaking Stevens.
2: Heb je geen muziekje eronder?
0: Waar heb ik geen muziekje? Natuurlijk heb ik niet wel.
2: Oh ja.
1: Hoor je, hij speelt zelf.
0: Ik moest even het plaatje omslaan. Hè. Dan wist ik waar ik gebleven was. Nee joh, maar een geintje. Waar was ik ook alweer gebleven? Oh ja, Shaking Stevens was het met Rockin' A Good Way als eerste in het rijtje van twee. En Vincent.
1: Ja,
0: en dat pseudoniem, ben jij.
1: De pseudoniem van Vincent Johannes Rudolf Klaas, geboren in Winterswijk. En hij heeft een Nederlandse moeder en een Indische vader. Hij groeide op in een muzikale familie. Al jong was hij bezig met muziek maken en componeren. En ook bekwaamde hij zich in de studiotechniek. Jawel. Hier volgde hij later een opleiding voor en werd de vaste studiotechnicus van diverse Nederlandse artiesten, waaronder Rob de Nijs. Ja, daar is hij hoor. Mm-hmm. Niet gedraaid, hè, nog?
0: Nee, zullen we het wel doen?
1: Gaan
0: we wel doen, ja. Ik
1: alles wat ademt.
0: Bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld.
0: Hey, zelf...
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Nou. Hey, zelf besloot je ook weer te gaan zingen en ging optreden als live-artiest. En vertolkte zowel Nederlandstalig als Engelstalig materiaal. Maar hoofdzakelijk nog wel Nederlandstalig. Dit was dus Vincent.
0: Nou, helemaal goed.
1: Ja.
0: Dan gaan we nu naar Amanda Marshall. And a beautiful goodbye.

0: op de achtergrond ook instructies. Hè? Dat ik nu de microfoon aan moet zetten en dat ik moet beginnen met praten. Dat is maar goed ook, want soms vergeet ik dat wel eens.
1: Ja, je hebt niet elke week de luxe van een regisseur, dat klopt.
0: Nee, dat is ook zo. Dus, dat ik er nog geen beeld bij heb. Zo'n cue krijgen of zo. Van, en nu?
1: Nu!
0: Maar dat niet. Dennis Roezo's trouwens was het met Goodbye, My Love, Goodbye. Het begin van de jaren 70. Laten we dat nog eens bijzeggen. Maar de meesten weten dat wel. En Amanda Marshall en A Beautiful Goodbye. Die zat daar weer voor. Dus we zaten helemaal in de goodbye. Maar u moet niet weggaan hoor, want we zijn er nog zeker een uur en 9 minuten.
2: Ja.
0: Dat kan je nu heel mooi zien.
2: Dat kan je prachtig mooi zien. Het is allemaal zo. Maar goed. We gaan verder met muziek.
0: Ja, we gaan naar Desmond Dekker en The Aces en deze. Get up in the morning, slaving for bread, sir.

0: Nou, lekker dan. Hij gaat niet goed. Hij begint in één keer weer te openen. En dat is pas voor het volgende uur. Want ja. Het was nu de bedoeling dat we met deze zouden beginnen. Is dat, doe ik dat goed dan?
1: Ja.
0: Rob de Nijs. Want dat hadden we beloofd, hè? Met alles wat ademt.

0: een ijs. En een hele mooie. En het is allemaal nog steeds waar. Je kan het blijven zeggen van hier tot Tokio. Maar het blijft toch altijd hetzelfde hier in die wereld. Rob ten IJs dus met alles wat ademt. En daarvoor hadden we nog Desmond Dekker en The Aces en Israelites. We gaan even naar het nieuws van 9 uur in dit geval. In de herhaling zou het 4 uur zijn of zo?
1: Ja,
0: ik heb geen idee. Maakt ook niet uit. We gaan even naar het nieuws. Aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte van de muzikale vaart.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Wij zijn terug naar het nieuws van 9 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dinsdag kwam ook al een 61-jarige docent om het leven bij de aanval in Stachkov. Een 44-jarige lerares raakte gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt. Over het motief is nog niets bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de slimme AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Volgens de optiekketen komt dat door de publieke en politieke discussie over slimme brillen en privacy. De bril is voorlopig niet meer verkrijgbaar in winkels en de webshop. Hans Anders verkocht er tot nu toe beperkte aantallen van. Premier Rob Jetten zegt dat Nederland en zijn bondgenoten de steun aan Oekraïne juist moeten opvoeren als Rusland doorgaat met sabotage, cyberaanvallen en desinformatie. Hij sluit zich daarmee aan bij een oproep van onder andere NAVO-chef Mark Rutte. Volgens Jetten is de NAVO sterk genoeg om niet bang te zijn voor Russische dreigementen, maar is waakzaamheid wel nodig. De Indiaanse piloot, die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai met een mes werd aangevallen, maakt het goed. Hij werd ongeveer 2,5 uur na vertrek door zijn co-piloot aangevallen en ligt in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De piloot wist zich te verdedigen. De aanvaller is aangehouden. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op, daarna zijn er een periode met zon, het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.

0: Je hebt het applaus niet. Nee. Dat geeft niet. Mooi gezongen, Jan.
1: Mooi, hè?
0: Ja, we hebben Elvis ook uitgenodigd, maar die kwam niet. Ja. Het schijnt wel een poosje weg te zijn.
1: Toch wel, hè? Hij was de postuum even bij.
0: Hij was de postuum bij. Ja. Mooie mix.
1: Ja, toch?
0: Ja. In het Nederlands.
1: En ik ga hem zaterdag ook draaien. Niet zingen, want het, dat kan wel, want ik heb de band ook wel op die manier. Maar...
0: Oh. Zaterdag.
1: Ja, zaterdag.
2: Ja. Oh, vertel.
0: Ja, ja, vertel.
1: Ja, zaterdag ik heb een feestje.
0: Oh, dan, ja, dat feestje. Dan, ja, nee,
1: dat feestje.
0: Nee, dan snap ik dat. Ik denk, wat ga je nou zaterdag doen? Nee.
1: Ja, dat.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Welkom in het tweede uur van de Muzikale Vaart. We zijn nog bij u het komende uur met ongeveer rond half een stukje cabaret. En ik heb gezien dat het iets wordt van Herman Vinkers. Die had je klaargezet, dus
1: zeker.
0: Dat gaat hem worden. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel muziek, want daarvoor zitten we hier en nemen we u mee met een muzikale vaart. We gaan even naar wat Frans en dat gaan we doen met Charles Aznavour en Messamerde.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Don't Let Me Be Misunderstood is een popnummer op de maatstaf van Benny Benjamin, Sol Marcus en Gloria Caldwell. Het nummer is in 1964 voor het eerst op plaats gezet door Nina Simone. En in 1965 maakten de Animals er een nieuwe versie van, die veel bekender werd. In 1977, dat hoorden jullie net, de discoversie van Santa Esmeralda.
1: En ik wilde zeggen, dat is de fade-out versie die je nu draait.
0: Ja,
1: er is ook een singeltje die eindigt dan met... Bam, en dan in één keer is die weg, met een eind eraan. En er is natuurlijk ook die hele lange versie.
0: Ja, met, dat is trouwens ook wel erg goed.
1: Met de Esmeralda Suite eraan vast.
0: Yes.
1: Ja, kunnen we wel eens doen, dat we allemaal lange versies gaan draaien. Is lekker, lekker rustig ook voor ons. Dan kunnen we
0: ja,
1: lekker
0: over. Yes. Ja, zo is het.
1: Ja. Charles Aznavour, die heeft er geen langere versie van gemaakt. Maar is wel een hele mooie messe d'amerde. Een beetje Frans uit de oorschelpen. En dit is de Night People. En Again.
0: Nou, daar gaan we weer. Dus.
1: Ja, zo is het. Lekkere disco uit de oorschelpen.
0: Lekker hoor. Hi baby.

0: Ja, toen was die ineens afgelopen.
1: Ja, dan moeten we weer praten.
0: Dan moesten we weer praten. We zitten gewoon gezellig een beetje een klein beetje naar dat scherm te kijken. Van, oh, wat is dat mooi. Maar, we moeten het wel allemaal in de gaten blijven houden natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Raymond Hermans, dat is geen familie van, hè, denk ik. Nee,
1: ik denk het niet.
0: Nee. En ons pakken ze niet. En daarvoor hadden we de Night People een beetje disco uit de oorschelpen met Again. Mm-hmm. Dat is wel lekker. Zullen we even weer naar wat Frans gaan, of niet?
1: Dat gaan we doen met Linda de Sousa. En die is, de eigenlijke naam is Teolinda Joaquina de Sousa Lancha. En ze is eigenlijk een Portugese zangeres. Maar ze werd bekend met het Franstalig lied Un Portugais uit 1978. En natuurlijk, ze had ook een hele grote hit in 1982. Une fille de tous les pays.

0: Ja, en nu we dan toch weer bij het onvermijdelijke onderwerp zijn aangekomen, wil ik u voorstellen om alles wat mijn broer en ik dit keer aan seks hebben bedacht, om dat er ook maar allemaal achter elkaar in één keer doorheen te jagen. Dan zijn we daar in ieder geval ook weer zo snel mogelijk vanaf. Kortom, het is weer eens de hoogste tijd voor... Could you believe in Hartelijk welkom bij Could You Believe in the Love at First Sight. Een tv-programma dat het seksuele leven van een Nederlander onder de loep neemt. We hebben weer diverse mensen in de studio uitgenodigd. Mensen die graag bereid zijn openhartig over hun liefdesleven te praten. We beginnen met Tina. En Tina, jij doet aan body piercing. Wat zeg je, Tina? En waar pier zij zo al doorheen?
1: Ik pier zo al doorheen. De gekste dingen pier ik doorheen.
0: Je bent wel moeilijk te verstaan, Tina. Ik zal daar maar even zeggen wat jouw mening is. Tina is van mening dat er te veel seks en te veel bloot is op de tv de laatste tijd. Hoe denken de andere gasten er eigenlijk over? Gerrit, wat vind jij bijvoorbeeld van al dat bloot op tv?
2: Nou, ik heb er geen bezwaar tegen bloot op tv, maar dat moet wel functioneel zijn.
0: Het moet wel functioneel zijn, zeg jij. Wat bedoel je daar precies mee?
2: Je moet er wel een stijve van krijgen.
0: Ja. Goh, ja natuurlijk. Zo, nou, Kijk eens aan. En dat is de reden voor je prostitueebezoek? Want Gerrit gaat nogal vaak naar een prostituee, heb ik begrepen?
2: Och, vaak. De ene dag wat vaker dan de andere.
0: Ja. Vanzelfsprekend hebben we ook een deskundige in de studio uitgenodigd. Dit keer is de deskundige seksuologe Agnes van Bennekom. Mevrouw van Bennekom, hartelijk welkom. Mevrouw van Bennekom promoveerde op het onderwerp mannenemancipatie. En mevrouw van Bennekom, u stelde in uw proefschrift dat mannen wel wat vrouwelijker mochten worden.
3: Ja, dat klopt.
0: De mannenemancipatie, hoe staat het daar tegenwoordig eigenlijk mee? Gerrit, ben jij bijvoorbeeld geëmancipeerd?
2: Nou, volgens Tina dus niet, maar volgens mij echt wel hoor.
0: Wat heb jij met Tina?
2: Tina is mijn huidige ex.
0: Je huidige... Ja, jij bent met Tina getrouwd geweest.
2: Ja, en ik zeg nog steeds, je trouwdag is de mooiste dag van de rest van je leven.
0: En waarom is het dan toch misgegaan, Gerrit?
2: Geen idee.
0: Maar Gerrit...

0: Onze seksuoloog wil wel zeggen. Agnes van Bennekom.
1: Ferret. Gedroeg je je wel geëmancipeerd? Ik bedoel, het was niet zo dat je in een stereotype rolpatroon verviel?
2: Nee hoor, we zijn er zelfs echt met z'n tweeën de hele avond voor gaan zitten om de huishoudelijke taken zo eerlijk mogelijk te verdelen.
0: En is dat gelukt?
2: Ja. Mijn vrouw deed de boodschappen, de kinderen en de koken en mijn moeder de afwas, de bedden en de poeswerk.
0: En zo zien we maar weer dat van een vrouw houden niet altijd problemen hoeft op te leveren. Mocht het bij u toch problemen opleveren, dan kunt u een boek bestellen over dit onderwerp. Dat boek is geschreven door de Sheikh van Abu Dhabi en het heet Het Houden van Vrouwen.

0: Namibi.
1: Ja,
0: en Namibia. Namibia en John West.
1: Ja.
0: En dat is niet die van de zalm.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, hè? Die was
1: niet. Nee, die was
2: Oregon verkocht.
0: Oregon verkocht. Nee hoor, ik heb hem nog. Hoor maar.
1: Ah, kijk, leuk.
0: Ja, want we hebben er natuurlijk nu 4 af te konden. Of ja. Het zijn er zelfs 4.
1: Ja, het zijn er zelfs 4.
0: Ja, het zijn er 4. Jeetje. Ja. Herman Finkes met Could You Believe in a Love at First Sight. Ja, je moet het maar bedenken. Limousine. En het deed een beetje denken aan Catapult, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, maar dat is het niet.
1: We dachten dat die Okkie Huis dus ook de zanger was van Catapult, maar dat was even een misvatting.
0: Helaas niet.
1: Nee.
0: Nee, we kunnen Catapult wel even opzoeken.
1: Oh, dat kan. Hm? Ja hoor, geen probleem. Zal ik het doen?
0: Ja, zoek er maar even op, want ik heb hem niet. Dus. Je hebt er persoonlijk niet zo'n beste herinnering aan Catapult.
1: Oh, nee? Maar... Oh. die bekende wil je dus.
0: Ja, die bekende natuurlijk. Ja, ja, dat is voor iedereen de bekendste. Ja. Limousine dus met Don't Let Love Bring You Down. En Linda de Souza met Une Ville de Tout le Pays. Oftewel een jongen van alle landen. Toch? Ja, ja, zoiets.
2: Frans dus.
0: Had ik er 4 voor. Dat schoot lekker op, hè. We gaan naar...

0: Long John Baldry. Daar hebben we het in het maandagochtendprogramma over gehad, over Long John Baldry.
1: Ja.
0: En toen wilde ik eigenlijk deze laten horen. En die kon ik niet zo snel vinden. Maar nu wel. Hier is die. Morning Dew.

I wouldn't walk you out in the morning.

0: Alice. Ik heb altijd gedacht dat dit het origineel was, hè, van Living Next Door to Alice van Smokey. Nee hoor, het is van een Australische band. Daar ben ik even de naam kwijt.
1: Ja, ik weet wie je bedoelt.
0: En
1: ik
0: die hebben ook Sister Jane en zo hebben ze gedaan. Ja, en, Living Next Door to Alice. Kwam in ieder geval uit Australië. Maar dit was een hele grote hit van Smokey. Living Next Door to Alice. En daarvoor hadden we Long John Baldry en The Morning Dew. Nog wat aan toe te voegen, Jan?
1: Ik heb er helemaal niets aan toe te voegen.
2: Ik ben al zo blij dat het niet zo'n Google-programma is geworden, dat radio. Dat het allemaal zo voorbereid is en helemaal gelikt is. En jij bent gewoon spontaan niet weet wat je wil vertellen als je wat aan het vertellen bent. dat is echt het live. Dat geeft wel een fijn gevoel. Ja,
1: ja, dat geeft een heerlijk gevoel.
0: Ja. Ja.
1: Ik probeer ook zo min mogelijk van dat Google gebruik te maken.
2: Ik had het over Peter. Want
1: oh, je hebt het over Peter. Sorry, neem het niet over mij. Dank je wel. Robert.
0: Het was niet normaal genoeg. Ja. Maar please don't go.
1: Please don't go.
0: KC and the Sunshine Band.

0: Er zijn platen met langere titels, maar dit was al een vrij lange hoor. The Day That Curly Billy Shut Down, Crazy Sam McGee van de Hollies. En daarvoor hadden we Please Don't Go van KC en de Sunshine Band. Jij had het over Catapult, hè? Nee, wij hadden het over Catapult.
1: Wij hadden het over Catapult, ja. Dat klopt.
0: En dat willen we laten horen.
1: Nou, laat maar horen dan.
2: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
0: En deze moeten we natuurlijk ook nog doen, hè? En dit is Catapult met Let Your Hair Hang Down.

0: Ja, Don't Let Your Hair Hang Down van Catapult. Een hoop herrie uit de oorschelpen zo aan het eind van deze aflevering van de Muzikale Vaart. Want het zit er alweer bijna op. Hè?
1: Nou,
0: het is
1: zeker.
0: Het is alweer gebeurd bijna.
2: Ik vond het gezellig hoor.
0: Ja, zeker wel. Lekker met z'n drieën. En we hebben ook nog eens een test gedaan van het nieuwe programma.
1: Ja, en tot op heden is het best wel goed bevallen.
2: Het ging niet helemaal mis. Dus,
1: het ging helemaal niet mis. Er gingen een paar dingetjes, gingen een klein beetje niet goed. Maar
0: gingen de mist in.
1: Ja, maar op zich ging het hartstikke goed hoor.
2: Nee, ik heb ze genoteerd, dus dan gaan we lekker knutselen weer. En dan is het wel goed hoor.
0: Ja, er zaten ook wat menselijke fouten bij, Robert. Dus het was niet alleen het product, hè?
2: Nee. Dus maar goed. Ja, ik hou erover op. We gaan gewoon lekker slapen.
0: Ja.
2: Of we gaan iets anders leuks doen.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Maak er dankzij Ronde is alles wat moois van. En blijf lekker luisteren naar de Flevo's Icoonroepen. Ik zou zeggen tot een volgende keer.
1: Ja, ik zou zeggen tot de volgende keer.
2: Dag.
1: Het gaat u goed.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Volgende week woensdag praten het kabinet en de sociale partners voor het eerst over een mogelijk sociaal akkoord. Het gesprek vindt plaats op het Catshuis. Aanleiding is het schrappen van een miljardenbezuiniging op uitkeringen, een harde eis van de vakbonden. Het kabinet wil met werkgevers en werknemers afspraken maken over hervormingen van de sociale zekerheid. Eurocommissaris Maros Sefcovic heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa wil volgens Sefcovic samenwerken om de prijzen te verlagen. Hij waarschuwt dat een beperking van de Amerikaanse dieseluitvoer schadelijk kan zijn voor de Europese economie. De Verenigde Staten willen dat Europese landen strategische dieselvoorraden aanspreken. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dinsdag kwam ook al een 61-jarige docent om het leven bij de aanval in Stachkov. Een 44-jarige lerares raakte gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt en over het motief is nog niets bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de slimme AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Volgens de optieketen komt dat door de publieke en politieke discussie over slimme brillen en privacy. De bril is voorlopig niet meer verkrijgbaar in de winkels en webshop. Hans Anders verkocht er tot nu toe beperkte aantallen van. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op, daarna zijn er een periode met zon, het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Het kabinet en de vakbonden en werkgevers praten woensdag voor het eerst sinds maanden weer over de toekomst van de sociale zekerheid. Premier Jette en drie ministers ontvangen FNV, CNV, VNO-NCW, MKB, LTO en VCP in het Catshuis. De gesprekken waren stilgelegd vanwege geplande bezuinigingen. Nadat het kabinet dit heeft geschrapt, wordt het overleg hervat. Er is irritatie binnen de Europese Commissie over uitspraken van minister David van Wil over het stopzetten van betalingen aan Sierra Leone. Van Wil zei dat de EU de betalingen heeft opgeschort omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de commissie was de officiële reden administratief en technisch. Wel zegt Brussel dat medewerking van Sierra Leone nodig is. In Frankrijk zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden uitgebroken tijdens acties van scholieren. Er waren brandstichtingen en vernielingen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn bijna 2000 mensen aangehouden en raakten ruim 300 agenten gewond. Er waren meer dan 200 schoolblokkades. De onrust is ook overgeslagen naar het Belgische Luik, waar vrijdag middelbare scholen dicht blijven. Eurocommissaris Maros Sefcovic heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa wil volgens Sefcovic samenwerken om de prijzen te verlagen. Hij waarschuwt dat een beperking van de Amerikaanse dieseluitvoer schadelijk kan zijn voor de Europese economie. De Verenigde Staten willen dat Europese landen strategische dieselvoorraden aanspreken. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de

もしも私がウグイスならば、主の庭の梅の木にたった一声さ、惚れましたとえ。焦がれなく声聞かせたい。